0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 3 uur.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 4 uur.

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.
1: Hey, ik ben Wim Soutar en je luistert naar Club FM.

0: Thanks.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 5 uur.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: KVJ Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
2: Dit zijn de hits van Club FM.

Opluchting na het zware verkeersongeval op de E403 in Isegem. De vader van 39 en zijn dochtertje van 4 zijn sinds gisteravond buiten levensgevaar. Hun auto werd langs achteraan gereden toen ze stilstonden aan een werfzone. De moeder en het 7-jarige zoontje liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De 70-jarige piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Geraardsbergen verkeert daarentegen wel nog in kritieke toestand. Het parket onderzoekt de precieze oorzaak van de crash, want dat is helemaal niet duidelijk. In Gent is actrice Nathalie Broods begonnen aan een unieke theatermarathon. Ze staat 24 uur lang op het podium om 100 keer exact dezelfde scène te spelen, telkens met een andere tegenspeler. In de Alpen zijn in amper één dag tijd 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. De dodelijke ongevallen gebeurden op flanken in de Italiaanse, Zwitserse en Franse Alpen. In Albanië hebben demonstranten intussen een luxe resort bestormd dat gelinkt wordt aan Jared Kushner, de schoonzoon van Amerikaanse president Trump. De betogers eisen compensaties en protesteren tegen de bouw in een beschermd natuurgebied. In het darts zijn de Belgian Arrows uitgeschakeld op de World Cup. Mike de Dekker en Dimitri van den Berg verloren in de 8e finale met 8-7 van titelverdediger Noord-Ierland. Voor zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 à 20 graden. De week daarna wordt het fors warmer met donderdagtemperaturen rond 30 graden. De kans op onweer wordt ook groter tegen de avond. Join the club.

0: jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 8 uur.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leeuwen. Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
1: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
3: Join the summer. Dit is Club FM. Club FM.

opluchting na het zware verkeersongeval op de E403 in Isegem. De vader van 39 en zijn dochtertje van 4 zijn sinds gisteravond buiten levensgevaar. Hun auto werd langs achteraan gereden toen ze stilstonden aan een werfzone. De moeder en het 7-jarige zoontje liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De 70-jarige piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Geraardsbergen verkeert daarentegen wel nog in kritieke toestand. Het parket onderzoekt de precieze oorzaak van de crash, want dat is helemaal niet duidelijk. In Gent is actrice Nathalie Broods begonnen aan een unieke theatermarathon. Ze staat 24 uur lang op het podium om 100 keer exact dezelfde scène te spelen, telkens met een andere tegenspeler. In de Alpen zijn in amper één dag tijd 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. De dodelijke ongevallen gebeurden op flanken in de Italiaanse, Zwitserse en Franse Alpen. In Albanië hebben demonstranten intussen een luxe resort bestormd dat gelinkt wordt aan Jared Kushner, de schoonzoon van Amerikaanse president Trump. De betogers eisen compensaties en protesteren tegen de bouw in een beschermd natuurgebied. In het darts zijn de Belgian Arrows uitgeschakeld op de World Cup. Mike de Dekker en Dimitri van den Berg verloren in de 8e finale met 8-7 van titelverdediger Noord-Ierland. Voor zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 à 20 graden. De week daarna wordt het fors warmer met donderdagtemperaturen rond 30 graden. De kans op onweer wordt ook groter tegen de avond. Join the club.

0: KVJ Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst, het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ
1: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0499 15 16 37 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 9 uur.

0: Ja, ja, origineel komt het destijds uit 1971, alom gekend door natuurlijk John Denver die het uitbracht en waar het ook een grote hit is geweest. En de menigte jaren nadien is het ja, meermaals gecoverd, dat is wel degelijk een feit. Wij draaien een van die covers die destijds is uitgebracht door Man X, dat was toen in 1992. En hun versie dan weer van Take Me Home Country Roads. En dat draaide op deze zondag, inderdaad vandaag de 14e juni.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.
2: Een hele goedemorgen.
0: Inderdaad, een hele goede, vrolijke zondag voormiddag. Het is 9:15 en we zijn terug uit vakantie. Dat wil zeggen, we zijn er weer bij. We zijn weer samen tussen 9 en 12 uur op deze toch wel misschien speciale zondag, de 14 juni. Want het is vandaag Vaderdag. En Vaderdag is een feestdag waarin vaders uiteraard centraal staan. Op deze speciale dag wordt de vaders het vaderschap en al daarbij horende taken, plichten en invloeden van vaders gevierd. Dus je papa in het zonnetje zetten is toch wel een beetje de bedoeling vandaag. Misschien wel een bezoekje brengen, een cadeautje afgeven of een ontbijtje klaarmaken. Het kan allemaal. We zetten dus vandaag de vaders in de schijnwerpers. Dus alle vaders, een vrolijke Vaderdag wat mij ook wel betreft. En wil je iets leuks gaan doen vandaag, misschien wel met jouw vader, dan hebben we natuurlijk de leukste uittips weer verzameld die je kan gaan doen in Oost-Vlaanderen. Inderdaad, tussen nu en 12 uur zetten we ze graag centraal en kan je meeluisteren met daartussendoor ook in dit uur heel veel muziek. Wat dacht je van Tina Turner? We hebben ook nog Coolio en we gaan terug in de tijd met Annika en haar Japanese Boys, een classic van weleer. Maar eerst misschien wel een beetje rustig aan doen tijdens je ochtendontbijt met Leo Sayer. Tell the truth.

Binnenkort staat ze uiteraard weer om in Oostende met haar circus. En ondertussen heeft ze ook een nieuwe plaat gereleased. Die heet Nu dat je weg bent. Uiteraard draaien we hier Camille bij Club FM. Hey luisteraars, goedemorgen allemaal. Welkom in Uit op Zondag. Je weet het dat wij hebben de leukste uittips wederom verzameld. En vandaag wordt uiteraard overal Vaderdag gevierd. En hoe kan je vaderlief beter vieren dan door samen een uitstap te gaan maken? We hebben een paar leuke uitstapjes voor jullie in petto. Als je in een uitstap met papa en het gezin natuur en educatie hand in hand wil laten gaan, dan moet je in Bastion de 8e in Dendermonde eens gaan proberen vandaag. Daar werd recent een nieuw paviljoen geopend, maar de hele site is een bezoekje waard. Tijdens de zomermaanden kan je er op zondag altijd terecht. En dat vanaf 10:30 tot 6:00. De hoofdingang bevindt zich aan de Begijnhoflaan. Bastion de 8e is een natuurplek in hartje Dendermonde. Maak er een mooie wandeling en kom tot rust in de Bosvallei. Mijmer bij de vijver of geniet van een picknick midden in de prachtige natuur. Bastion de 8e is een natuurgebied van zo'n 3 hectare groot. Het heeft diverse biotopen zoals vijvers, hooiland, bermen en bos. Dus misschien wel vandaag een bezoekje waard. Je kan ook in Deinze vandaag terecht samen met je papa. Daar kan je naar de ambachten en makersmarkt. Straks vanaf 10:30 tot 6:30 kan je terecht in de Brielpoort in Deinze. De toegang is daar helemaal gratis en je ziet er heel wat lokale makers aan het werk. Inderdaad, je kan bijvoorbeeld een t-shirt laten bedrukken waarop je toont hoe speciaal je papa is. Maar er is ook veel meer, want meer dan 100 standhouders tonen hun mooiste wat ze in huis hebben. En terwijl papa geniet in de bar, kunnen de kinderen zich uitleven bij de kindergrim of op het springkasteel. Er zijn daar ook verschillende workshops en je kan ook smullen aan de foodtrucks. En dat dus in Deinze, in de Brielpoort vandaag, een ganse dag lang. Ook een leuk is het Vaderdag-event in Barbier in de Onnelbossen in Wikkelen. Samen met Anders Wikkelen wordt er om 10:00 straks sportief gestart met een avonturenwandeling. Later om 14:00 kan je er deelnemen aan een wel heel bijzondere workshop, met name pins en ponytails. Vaders leren daar hoe ze de haren van hun dochter mooi kunnen invlechten. Dat is ook misschien wel een leuk uittip om daar eens naartoe te gaan, dus in Wikkelen in de Onnelbossen. Je kan de papa natuurlijk ook vieren met een leuke muziek. Vandaag kan je onder andere in Aalter in de zomerbar Rust en Dust in de Eendekooi genieten van een barbecue en de hele middag muziek van Marino Punk. In de gemeente Zeelen die organiseren de Minnezangers Extra Time. Dat is een aperitief concert in de voetbalkantine en dat aan de rechte Heistraat. Om 10:30 wordt gestart met een eerste glas, nadien zingen de mannenkoor. De Minnezangers en ook de band No Stove uit Zeelen staat op de affiche. Goed voor een muzikale uitstap in een voetbaljasje, met andere woorden. En toch liever een echte sportief feest van maken? Dat kan vandaag aan de sporthal van Moerbeke-Waas. Starten voor een natuurloop. Er is een vrije start tussen 9:15 en 11:00 en je kan kiezen voor een parcours van 9 of 16 kilometer. En vandaag om 2:30 van de middag kan je in Tielrode Temse ook nog deelnemen aan de Durme-Schelde jogging. Dus heel wat leuks vandaag dat je dus met andere woorden kan gaan doen met je papa hier in Oost-Vlaanderen. Muziek nu van deze heerlijke madame. Ja, alom gekend natuurlijk sinds vorig jaar. Sabina Carpenter. Please, please, please. Goedemorgen en welkom in Uit op Zondag.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw? En tweedehands, met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts, Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info, bikeparts.be.
3: The House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold & Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Dit zijn de hits van Club FM.

De nieuwe single van Stella, Lefty en Hicko. We draaien de Basten hier bij Club FM. En dan is het een goede 9:30 geworden op deze 14e juni hier. Vaderdag vandaag in Uit op Zondag. We hebben een paar leuke uittips. Je kan richting Gent gaan trekken. Want Veld daar organiseert straks een aangename ontmoeting met uw onkruid in het Gentse parkbos. Tot nu toe trok je het onkruid waarschijnlijk genadeloos uit, maar heb je enig idee wat het anders zou geworden zijn? Ja, misschien wel een hele mooie en lekkere plant. Ja, hoog tijd om de spontane begroeiing in je omgeving beter te leren kennen. Inheemse planten zijn trouwens bijzonder waardevol en dat voor de biodiversiteit. Verwacht geen alwetende gids, we leren van elkaar in een ongedwongen sfeer. En dat aangaande Meet You Weeds, al dan niet eerbaar onkruid. Dat kan je gaan ontdekken straks vanaf 10 tot 12 uur in het parkbos, de ingang van Portaal Grenoble. En dat aan de Drie Linden in de Kortrijkse Steenweg daar in Gent. De deelname die is daar volledig gratis. Verder kan je nog naar Overmeren, luisteraars, bij Berlaren, want daar kan je naar de Geef- en Neemmarkt. Op deze markt kan je overbodige spullen aanbieden die dan gratis worden aangeboden aan mensen die ze wel nog kunnen gaan gebruiken. De organisatie ligt in handen van het buurtcomité Raapveld en iedereen kan terecht in de feestzaal van Overmeren. De toegang is helemaal gratis en vandaag ben je daar welkom tussen 10 en 5 uur. Dat dus in Overmeren de Geef- en Neemmarkt. Je kan ook nog naar Moerbeke, want daar kan je de prachtige natuurlopen gaan deelnemen van 9,5 of 16 kilometer of 22 kilometer over grotendeels onverharde trajecten door de bosrijke omgeving van het Moerhof en de Wullebossen. Wandelen kan ook, de organisatie is in handen van Joggingclub Moerbeke en starten kan vrijblijvend nog doorlopend tot 3 uur komende namiddag. Dat doe je aan de sporthal van Moerbeke. De deelname is gratis tot 12 euro, dus reden te meer om misschien wel een keertje daar je sportieve kunnen te gaan bewijzen wat dat betreft. Verder kan je nog naar Meerdonk voor de jaarlijkse rommelmarkt die daar doorgaat op de parking van GOM. En dat is gelegen in de Margrietstraat. Je kan daar terecht doorlopend nog tot 3 uur komende namiddag. En de deelname is daar helemaal gratis. In Sint-Gilliswaas kan je naar de natuurwandeling in de driehoek van Sint-Gilliswaas, de Klingen in de Stroberbos en de Meerdong in de Pannenweel over diverse afstanden. Starten kan vrij blijven tot 3 uur van de middag en dat doe je aan de sporthal in Sint-Gilliswaas. En dat dus vandaag nog tot 3 uur. Deelnameprijs is 1,5 tot 3 euro.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Tijd voor Club FM Classic.

Ja, sommigen zullen het misschien wel kunnen hebben meegezongen, deze heerlijke classic uit begin jaren 80, Annika. En dat was een groot hit bij ons met haar Japanese Boys. Goed, luisteraars, zometeen hebben we nog wat leuke uittips die ik graag met jullie ga delen. Maar eerst nog de nieuwe single van S10 en Oscar and the Wolf. Hier is ze met The Safe and Sound.

0: Goed luisteraars, we hebben nog wat leuke uittips die ik graag met jullie ga delen. En daarvoor trekken wij onder andere naar Drongen bij Gent. Daar kan je naar Zorgmier Zaagplezier. Inderdaad, want iedereen is van harte welkom op het gezellige café Chantal van VZW De Zorgmier. En dat in samenwerking met het dameskoor Zangzamuse. Jong en oud brengen er samen sfeer met bekende meezingers van vroeger en nu. Zin om ook uit volle borst mee te zingen of gewoon gezellig mee te genieten. Iedereen kan aansluiten. Zangtalent is absoluut niet nodig en ook kinderen zijn daar van harte welkom. Voor hen is er een leuke kinderhoek voorzien. Inschrijven hoeft niet, deelnemen is volledig gratis en vooral hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Iedereen is welkom straks vanaf 10:30 tot 12:30 en dat in het landgoed De Campagne. Dat is gelegen in de Gijzenstraat nummer 12 in Drongen. En zoals ik al zei, de deelname is daar volledig gratis. Dus laat maar goed meezingen uit de volle borst. Van Gent gaan we naar Belcele in Oost-Vlaanderen. Daar kan je terecht voor muziek, kinderplezier en ook wel een sportieve sfeer. Met andere woorden, op de kermis zondag vandaag valt er in het dorpscentrum van de gemeente Belcele heel wat te beleven. Jong en oud komen daar aan hun trekken met kinderanimatie en sportieve wedstrijden tot live muziek en optredens op het kerkplein. De namiddag start sportief met Belcele Sportief. Om 2:00 gaan de populaire loopfietsenwedstrijden van start samen met een nieuwe step race. Peuters, kleuters en kinderen van het eerste leerjaar kunnen zich uitleven in een speelse competitie. Tussen 2:30 en 4:30 zorgt verhalenkoffers voor kinderanimatie met grim glittertattoos en ballonplooien, terwijl kinderen van 2:30 tot 7:00 volop kunnen dansen tijdens een interactieve kindernamiddag en kinderdisco. En ook de muziekliefhebbers komen daar ruimschoots aan hun trekken. In Café de Oude Zwaan brengt de Sint-Niklaasse crooner Michael Heaven vanaf 3:00 een speciale vaderdagshow vol nostalgie, herkenbare klassiekers en ambiance. En met een repertoire van romantische ballads, soul classics, disco hits en meezingers mikt hij op een breed publiek. Heaven verwierf de voorbije jaren naam als entertainer met internationale uitstraling en trad in 2017 zelfs live op met Engelbert Humperdinck in Antwerpen. Daar in Belcele vanaf 5:30 verhuist de sfeer naar het kerkplein waar Freezer & Friends openluchtoptredens organiseert met Gina Lisa en Yves Segers vlakbij café De Nieuwe Zwaan en De Oude Zwaan. De Moltinis die sluiten het feestweekend daar muzikaal af en dat dus in de gemeente Belcele in Oost-Vlaanderen waar je dus vandaag een ganse dag terecht kan voor heel wat muziek, kinderplezier en ook uiteraard sportief plezier. Kan je dan ook gaan beleven deze namiddag. Join
1: the summer. De muziek die jouw zomer compleet maakt.
2: Join the summer.
1: Nu bij Club FM.

feestje als je muziek draait van de Venga Boys. Dit was een knaller destijds in de 90s. We like to party bij Club FM in de Uit op Zondag. Gaan we richting 10 uur hier. En dat doen we nog met muziek van Jelly Roll. Zometeen komt zijn nieuwe single eraan. Die heet I'm Good. Maar eerst een beetje gas terugnemen. Een beetje heerlijk genieten met deze van Tina Turner. En We Don't Need Another Hero.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is

0: Nou, we konden de afgelopen 3 minuten een leuk stukje meer rappen met deze. Het is inmiddels al een beetje klassiek geworden, hoor. Destijds in 1991 scoorden ze een vette hit mee. De mannen van Heavy D en The Boys, de Amerikaanse rapgroep. Die destijds dus de grootste hit toch wel scoorde met deze Now That We Found Love. Helaas, Heavy D die overleed destijds in 2011 op 44-jarige leeftijd. Wat een beetje jammer natuurlijk. Maar we kunnen natuurlijk terugpoeten uit het verleden met deze plaat die we nog een keertje draaiden.
1: Een hele, hele, hele, hele goeie morgen.
2: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.
1: Een hele, hele, hele, hele goeie morgen.
0: Een hele goeie bijzondere morgen, luisteraars. Want het is vandaag ook Werelddag van de Bloedgever. Mocht je dat niet weten, dat vindt ieder jaar plaats op 14 juni. Dat is namelijk de geboortedatum van de uitvinder van de bloedgroep. Het thema van dit jaar is trouwens Every Blood Donor is a Hero. En daarmee wilde WHO laten zien dat iedereen gewoon bloeddonor kan gaan worden. En dat hebben ze bijzonder brood nodig. Bloed hebben ze nodig de dag van vandaag. Ze komen soms wel aan tekorten. Dus reden te meer om misschien wel bloed te gaan geven in de komende weken of maanden in jouw regio. In ieder geval, mensen die dat doen, van hartelijke dank natuurlijk. De Werelddag van de Bloedgever dus vandaag op deze 14 juni. Maar het is ook Vaderdag. Inderdaad, aan alle vaders, genieten van jullie dag vandaag. Laat jullie een keertje verwennen. Dat mag ook wel gebeuren natuurlijk. Dus aan iedere vader en man, proficiat met je Vaderdag vandaag op deze 14 juni. Wij zijn er nog bij tot 12 uur met leuke uittips en ook heel veel muziek van Peter Kent, Neil Horan, UB40 en nu Fleetwood Mac.

0: Aaron Blommaert en Zoe Levi draaien we de nieuwe single Tranen van Goud. En dan naar onze uittips hier op zondag voormiddag. We trekken naar Gent, luisteraars, want een muzikale picknick en gratis festival op de Bijlokensite, dat is Cody Jardin. Trek vandaag met andere woorden naar de binnentuin, neem je picknicklaken en vrienden mee en geniet de hele middag. Traditiegetrouw brengen ze op verschillende plekken in de binnentuin verrassende muziek en concerten die je zelden op een festivalpodium te horen krijgt. Dat gaat van symfonisch klassiek tot tropische jazz. Wie treedt er allemaal op? Wel, het begint allemaal straks om 11 uur met Boho Strings en Gwen Crescent's Bach-concerten op accordeon. Inderdaad, later om 12:30 speelt er in de tent Myrdin en Helena Casella. Daarna zingen jong en oud met B-Rock en Paul Griffiths. Om 15:30 speelt trompetist Erik Vloeimans met een quintet, een tomeloze lading energie bijeen en symfonieorkest Vlaanderen brengt Carnaval des Animaux. En dat in de tent is er om 6:30 ook nog Momi Magi en ook nog West-Afrikaanse muziek daar. Cody Jardin is een familiegebeuren en daarom wordt de hele dag een speciaal programma aangeboden, ook voor kinderen. Dat gaat van de magische bakfietsenfabriek tot een schilderij in elkaar fietsen of jongleurs aan het werk zien of genieten van een leuke voetbalverhaal. Tijdens Cody Jardin ontdek je ook de nieuwe concertagenda van Muziekcentrum De Bijloken. Er is ter plaatse een speciale stand waar je terecht kan voor allerlei brochures. En het blijft droog vandaag, dus misschien wel reden te meer om naar Cody Jardin te gaan. Straks dus vanaf 11 uur en dat op de Bijlooksite, Bijlookaai nummer 7 in Gent. Picknicken breng je mee of koop je ter plaatse. Het hele programma, daarvoor kan je surfen naar www.bijloken.be. Dus www.bijloken.be. En wat natuurlijk nog leuker is, het is allemaal gratis toegankelijk een ganse dag lang daar op de Bijlooksite. Dus welkom in Cody Jardin daar vandaag in Gent. Verder kan je nog naar Beveren, luisteraars, voor de infodag van de Kunstacademie. Want infodag heeft daar plaats van de Kunstacademie en dat aan de Lijsterbessenlaan. Maak kennis met de verschillende domeinen muziek, woordkunst, drama, dans en beeldende en audiovisuele kunsten. Iedereen is vandaag daar welkom om kennis te maken tussen 2 en 5 uur. De toegang is helemaal gratis. Wil je nog in Temse gaan fietsen, dan kan je deelnemen vandaag daar aan de familiefietstocht. De Jan Bogaert vrienden die organiseren naar aanleiding van een Jan Bogaert Classic ook een familietocht met achteraf een après-bike in de zomerbar in Temse. Deze tocht is ook geschikt voor G-sporters met een mountainbike. Vrijstarten kan nog tot 1 uur komende middag en dat aan de firma Hoskens De Zaad en dat in Temse. De toegang of deelnameprijs is daar €3 wat dat betreft. En dan kan je ook nog gaan wandelen in Berlaren. Daar kan je deelnemen aan een vlinderwandeling. Want Natuurpunt organiseert onder leiding van natuurgids en herborsite Yves Sarens een wandeling en dat in de Heidemeerse met speciale aandacht voor de vlinders. De wandeling start om 2:00 van de middag en men kan starten aan de basisschool Ter Bergen en dat dus in Berlaren Overmeren. De deelname voor deze vlinderwandeling is volledig gratis.
1: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk op

0: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
5: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
6: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
7: Hallo, ik ben Milo en je luistert naar Club FM.
8: You don't know.

0: Wij gingen naar de jaren 80 met deze super reggae song van de UB40 en Sing Our Own Song. En daarom is het bijna 10:58 geworden. Tijd om een keertje te gaan kijken wat voor weer we nog gaan krijgen met Patrick Haantjes.
1: Club FM.
2: Het weerbericht van Meteo Zeelen.
0: Goedemorgen Patrick.
3: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt het goed weer meegebracht.
3: Ja, het is alleszins al wat beter als vorige dagen.
0: Ja, ja.
3: Dus gisteren is dat zo zoetjes aan een beetje wat beter geworden.
0: Ja.
3: En vandaag, momenteel, is er wel wat meer bewolking komen opzetten. Maar in de loop van de namiddag gaat die opnieuw verdwijnen en dan gaan opnieuw de opklaringen breder worden. De middagtemperaturen liggen nog iets ondermaats. Normaal is zo'n goede 21 graden voor deze fase van het jaar. Maar deze namiddag moeten we ons tevreden houden met de 19 à 20 graden. Als de opklaringen breed genoeg zijn, gaan we die 20 graden wel aan. Bij dit alles staat er een matige wind uit west tot noordwestelijke richting, waardoor het voor het gevoel wat kouder aanvoelt als je zo'n beetje in de wind zit. Morgenochtend ligt dan de temperatuur rond de 9 graden en morgen doen we al iets hogere temperaturen, ongeveer de 21 graden. En het is een beetje het weer van vandaag, een afwisseling van zon en wolkenvel. En bij dit alles staat er een zwakke tot matige wind uit noord tot noordwestelijke richtingen. Dinsdag wisselen bewolkt. In de ochtend is er een buienkans, maar het zal heel lokaal zijn. Het is niet overal. 15 graden is het dan wel in de ochtend, dus zeker en vast vrij zacht. En in de middag, want eens die buienlijn voorbij is, gaan er mooie opklaringen ontstaan. En eens dat voorbij is, loopt in de namiddag de temperatuur al op naar een aangename 25 graden. Woensdag wisselen bewolkt. Temperaturen lopen verder op richting 28 graden, een zwakke wind. Donderdag mooie opklaringen bij 30 graden. Vrijdag 31 graden, wisselbewolkt. Maar in de loop van de dag, vooral naar de avond toe, is er dan wel kans op lokale regen- of onweersbuien. Als die onweersbuien zouden doorkomen, dan gaat op zaterdag de temperatuur al wat lager liggen. Dan gaat deze rond een 6 of 27 graden liggen. Moest het zijn dat het ergens geen onweer is op de vrijdagavond, dan zou de temperatuur op zaterdag ook nog wel iets hoger kunnen uitkomen. Maar we gaan ervan uit dat het op vrijdag tot onweer komt. En op zaterdag 27 graden. Maar ook dan is er in de loop van de dag kans op regen- en onweersbuien. En op zondag dalen dan de middagtemperatuur naar 24 graden. Wat nog vrij aangenaam is. En dus met dan nog lokaal misschien een enkel onweer. Als ik dat wat verder kijk, ziet er dan toch wel weer een weersverbetering in. Met aangename temperatuur, dat is altijd rond de 24 graden. Dus
0: ja, dat is wel beter. Ja.
3: Aangenaam zomerweer.
0: Ja, want eind deze week zag ik dat er temperaturen zouden zijn tussen de 34 en 35 graden. Maar dat is een beetje
3: dat
0: weg.
3: Dat is weggevallen, ja.
0: Ja.
3: Dus het was gerekend dat er een beetje Spaanse warmte naar hier ging komen.
0: Ah, ja.
3: Maar de lage druk en hoge druk gebieden komen dan een beetje op een andere plaats
0: te
3: liggen als dat het eerst gaat berekenen.
0: Ja.
3: Ja, en dan zit er al, is altijd zo en dan, ja, kan grote verschillen geven natuurlijk. Dat kan enkele graden dan minder zijn. Maar ik denk dat heel veel mensen gaan blij zijn dat het niet zo warm gaat
0: worden. Nee, inderdaad.
3: Natuurlijk zijn altijd mensen liefhebbers van warmte die zeggen, ja, maar ik heb dat wel graag 35
0: graden. Ja, maar 30 graden is.
3: Want je moet wel rekening houden, voor het zuiden van Spanje worden er temperaturen berekend van boven de 40 graden tot 44 graden. En ik denk dat dat toch wel als je een beetje van het goede te veel is.
0: Gaan we veel wind krijgen tussendoor? Of gaat dat meevallen?
3: Nee, dat valt niet mee. De wind valt voorlopig nogal mee.
0: Ja,
3: misschien dat het volgend weekend wel wat meer wordt er wel wat meer wind berekend. Maar al bij al moet dat wat meevallen.
0: Ja. Goed, ja, we zullen afwachten wat die onweersbuien betreft natuurlijk.
3: Dat moeten we afwachten. Dus ja, dat is nog maar vroeg. En het is altijd te zien. Ik heb altijd plaatsen waar heel hard onderweert en altijd plaatsen waar het lokaal. Dat is altijd lokaal karakter. Altijd.
0: En aan de kust ook daar.
3: In de kust
0: goede temperaturen.
3: Mooie temperaturen. Ook, er worden temperaturen berekend van rond de 23-24 graden. Het is ook afhankelijk van hoe dat de winter gaat terechtkomen.
0: Goed, in ieder geval, we gaan een mooie zomerse week tegemoet. Hè.
3: Dat zeker is en vast.
0: We gaan ervan genieten.
3: En dan afwachten wat de rest van de zomer ons gaat brengen. Dan gaan we dat wel zien.
0: Dat gaan we zien, dat is nog een beetje vroeg. Goed, bedankt Patrick voor je weerpraatje. Fijne zondag nog.
3: Dag. Join
2: the
3: summer.
2: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
1: Join the summer.
2: Nu bij Club FM.

0: Daar net nog muziek draaiende van Neil Horan. Zijn draaide zijn dinner party. En dan dit leuke dansnummertje van 2002. Deze Flesh and Bones en Rigor Mortis. Zometeen nog meer leuke muziek. We gaan de zon opzoeken met Giano Nannini. Ze komt eraan.
1: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.
1: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad. Een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.

0: Wij gingen naar Italië met deze Gianna Nannini. Destijds in 1988 scoorde ze deze nummer uno hit met Imagi. Ondertussen is ze 72 geworden en ze treedt nog altijd op hoor. Want komende september, 19 september, dan geeft ze haar 50 jaar celebration concert. En dat met name geeft ze dat in Berlijn. Deze Gianna Nannini, dat zal ze deze plaat ook zo zingen denk ik. Dit is Bad Bunny, luisteraars.
1: Otro son so bonito que ve un San Juan.
0: A new single.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In Gent heeft Natuurpunt tijdens een 24-urentelling meer dan 1300 verschillende dieren- en plantensoorten gevonden in het stadscentrum. De resultaten die moeten helpen om een plan op te stellen om de biodiversiteit in de binnenstad van Gent beter te beschermen. Aan het station van Dendermonde is een grote overdekte fietsenparking geopend met plaats voor 1000 fietsen, waaronder ook bakfietsen. Later dit najaar opent aan de achterkant van het station van Dendermonde nog een tweede fietsenparking. In het Meetjesland is de hoeveelheid restafval per inwoner gedaald met 19 kilogram. Dat blijkt uit cijfers van afvalophaler IVM, dat sinds begin dit jaar overal GFT apart ophaalt. Vlaanderen legt tegen het jaar 2030 een maximum van 90 kilo per persoon op. En dat niveau is dus nog niet bereikt. In Ninove worden de komende weken 60 openbare vuilnisbakken weggehaald. De stad Ninove wil zo onder meer sluikstort tegengaan. En eerst komt er een affiche met uitleg op de vuilnisbakken en 2 weken later worden ze verwijderd.

0: Deinze organiseert op 23 juni een groot feest voor scholieren na de examens. Het nieuwe initiatief Fin d'examen richt zich op jongeren uit de ruime regio en vervangt het vroegere Leie Beats. In Zottegem is de code Goed na buurschap voorgesteld. Een initiatief is dat van Bosgroep Oost-Vlaanderen en Landschapspark Vlaamse Ardennen. De code moet zorgen voor een betere samenwerking tussen landbouwers en boseigenaars.
1: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

geeft toe. En het is muziek waar je toch vrolijk van wordt. In deze heerlijke Shut Up and Dance. Die destijds halverwege de 90s dit in de ether gooide. Met name I Love You. En daarmee is het een goede 6 voor 11 geworden. We gaan richting 11 uur. Dat doen we nog met Handry PFR en The Night. Maar eerst deze classic uit de 80. Peter Kent. It's a real good feeling.

0: destijds in de 90s heeft ze twee grote hits gescoord in Europese contreinen. Dat was Show Me Love en dit nummer Love for Love. Dat we graag hier nog een keertje draaien op deze zondag, de 14e juni ook alweer.
1: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.
0: Join the club. Met straks nog wat leuke items die ik heb voor jullie. En muziek onderweg van onder andere Teddy Swims, Reddy Boys en Stan van Samang. Maar eerst muziek uit 1981, luisteraars. Voor velen onder jullie misschien wel een classic. En leuk om deze nog een keertje te horen hier bij Club FM. Kim Carnes en Better Davis Eyes.

Het is de titeltrack van de nieuwe James Bond videogame, gebracht door Lana Del Rey. En daardoor heeft het ook misschien wel ietsje meer power als dat we gewoon zijn van deze Lana Del Rey natuurlijk. Hè. In ieder geval, we draaiden de nieuwe single First Light bij Club FM. En dan naar onze uittips, zoals je dat gewend bent, nog tot 12 uur. We trekken naar Gent eerst, want daar kan je nog naar de Expo Buitenspel. Ben jij een cultuurliefhebber, dan is een bezoek aan de Expo Buitenspel en dat in het Stam misschien wel een goed idee vandaag. De tentoonstelling kwam er naar aanleiding van 3 jubilaria, met name 150 jaar voetbal in Gent, 150 jaar Gent en Racing Gent en 100 jaar vrouwenvoetbal in de stad. Bezoekers krijgen er onder meer zeldzame shirts en andere artefacten te zien, naast tal van boeiende verhalen, unieke ploegfoto's, oude videobeelden en zelfs een gereduceerde kinderslaapkamer van de Rode Duivel Kevin De Bruyne. Iedereen is vandaag welkom, nog doorlopen tot 6 uur en dat in het Stadsmuseum Gent bij Lokesite Godhuizenlaan nummer 2. Alle info en tickets www.stamgent.be. Dus www.stamgent.be. Van Gent trekken wij naar de gemeente Zeelen, want de amateursvoetbalclub Real Heibos organiseert dit weekend de Real Heibos 3.1-daagse met dan meer dan 10 jaar nadat deze jaarlijkse traditie in Zeelen verloren was gegaan. Tijdens het feestweekend staan volksspelen, barbecue, optredens en gezellige momenten voor jong en oud centraal. Vandaag kunnen liefhebbers aanschuiven dus aan een barbecue en is om 4 uur een optreden van Marina Walli voorzien. Morgen 15 juni gaat het feestweekend nog voort met de vertoning van de voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte. En daarvoor wordt de site aan Veldige 121 omgetoverd tot WK-dorp. Dus vandaag en morgen daar allemaal welkom, Veldige 121 in Zeelen. En dat voor Real Heibos 3+1-daagse, met in ieder geval vandaag een leuke barbecue en een optreden van Marina Walli. Daar moet je zeker bij zijn. Het is allemaal gratis toegankelijk wat dat betreft. En dan kan je nog naar Locristi, luisteraars, inderdaad, voor een expo. Kan je vandaag niet, dan kan je nog tot 20 juni naar Lodeo op het Dorp Oost 1 in Locristi naar de verzamelde werken gaan kijken. Dat is een tentoonstelling met werken van de kandidaten van de Cultuurlaureaat 2026. Ook alle info kan je verschaffen via www.locristi.be.

Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be. Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design. Kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design. Zandberg 10 in Zeelen.

Level 42, ze gaan ook al eeuwen meer natuurlijk. Hè. We draaien nog een keertje deze Lessons in Love uit die 80's. En het dichtstbijzijnde concerten dat ze geven is in Nederland. Op 2 juli staan ze in Baarn tijdens het koninklijke, Park Life Festival dat er daar plaats heeft. Goed luisteraars, straks hebben we nog wat leuke items die ik graag met jullie deel. Lady Gaga is nog onderweg, maar eerst deze classic van Tom Petty en Heartbreakers, Refugee.

0: De nieuwe single van Lady Gaga. Samen doet ze het hier met Doji. We draaien de Runaway. Dat moet je zeker doen, luisteraars. Blijf gezellig bij ons op deze zondag. Want we hebben nog wat leuke uittips. Zo trekken wij met jullie naar Mespelaren. Want Mespelaren is vandaag weer toe aan de jaarlijkse Dagje Dorp. Het feestcomité Mespelaren zet daarvoor weer een oude en kunstambachtenmarkt op. Bezoekers hebben vandaag vanaf 12 uur de kans om demonstraties van zo'n 30 oude ambachten te bewonderen. De organisatoren voorzien daarnaast ook animatie met live muziek en Les Copains, Dalos, Vertrier en Hoe Bezig. Tussen 9 en 6 uur vindt er ook nog een heuse rommelmarkt plaats. En voor kinderen zijn er een springkasteel en kindergrim voorzien. Tussen 12 en 2 hebben liefhebbers aanschuiven aan een reuze barbecue. Alles speelt zich af rond ontmoetingscentrum De Mespel. En dat aan de Mespelarenstraat in Mespelaren. En ook de deuren van de Sint-Aldegondiskerk die gaan vandaag wagenwijd open. Dus iedereen is daar van harte welkom. Van Mespelaren trekken wij naar Wichelen, want in het kader van de warmste zomer in Wichelen organiseren de Gezinsbond en het lokaal bestuur vandaag een interactieve theatervoorstelling Professor Tijdgeest. Studio Gekko die brengt met deze productie een vrolijke en uitdagende familievoorstelling over muziek, tijd en toekomst. De voorstelling richt zich specifiek op kinderen tussen 6 en 12 jaar en hun ouders. En samen met de professor duikt het publiek in de geschiedenis. Hoe zag het leven van mama en papa eruit toen zij jong waren, zonder gsm, YouTube of TikTok? En daarnaast werpt de professor een blik op hoe het leven er over 30 jaar uit kan zien. Het evenement vindt plaats in de tent, dat is op de gemeentedomein achter het sociale huis Oude Dorp nummer 2 in Wichelen. De deuren openen om 2 uur en de voorstelling start stipt om 3 uur. De toegang die is volledig gratis, waardoor vooraf reserveren niet nodig is. Enkel voor drankjes en versnaperingen ter plaatse wordt een vergoeding gevraagd. En dat is vandaag in Wichelen misschien een aanrader om naar deze voorstelling te gaan. En wil je nog een keertje de Oude Molen aan het werk zien, dan ben je welkom in Lokeren voor de Herbrugmolen, zowel ook de Witte Molen in Sint-Niklaas. De Witte Molen aan de Gladiolenstraat in Sint-Niklaas, die opent zijn deuren vandaag. En dat voor iedereen tussen 1:30 en 5:00 kan je terecht daarvoor een rondleiding, waarbij de gediplomeerde molenaars je haarfijn uitleggen hoe de molen werkt. En er maakt nog kans ook om graan te gaan malen, dus daar in Sint-Niklaas. Ook ben je welkom op de Lokerse Heibrugmolen. Die opent vandaag ook zijn deuren. Want elke tweede en vierde zondag van de maand staat molenaar Chris en Eddy er tussen 2 en 5 klaar om bezoekers te ontvangen en de molen in werking te stellen. De Heibrugmolen is een stenen korenwindmolen uit de midden 19e eeuw. Van de bijna 50 molens die Lokeren vroeger rijk was, bleef enkel de Heibrugmolen bewaard. Iedereen kan er dus vandaag naartoe om een kijkje te nemen. Rondom de molen vind je ook nog een familievriendelijk buurtpark waar je even kan pauzeren aan de picknickbank of in Café de Molen. Dus reden te meer om misschien daar ook wel een keertje vandaag naartoe te gaan.
1: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor Oost-Vlaanderen.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies. Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
2: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
3: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefies stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esty Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.

draait hier de nieuwe single van Another featuring 54 Ultra en Talk To You. Dat ga ik doen, luisteraars, want ik heb nog twee laatste

0: contrast met de rust van het idyllische park. Pauwaard onderzoekt in zijn werk de relatie tussen kracht, schoonheid en poëzie en balanceert monumentale vormen met speelsheid en verwondering. De expo kadert in de traditie van de Park ter Beuken als tijdelijk centrum voor ruimtelijke kunst, een tweejaarlijks initiatief waarbij kunstenaars sinds 1981 de dialoog aangaan met de historische, toch wel parklandschap en zijn eeuwenoude bomen. Eerdere edities brachten werk van onder meer Berlinde de Bruikere en Johan Taihong. De tentoonstelling is gratis te bezichtigen en permanent vrij toegankelijk in Park ter Beuken, Groendreef nummer 8 in Lokeren. En dat is ook bereikbaar via de parking achter de NMBS-station. Dus reden te meer om misschien wel daar een kijkje te nemen vandaag of in de komende weken. En dan trekken wij nog even naar Buggenhout, want in de Sint-Niklaaskerk in Buggenhout hebben kunstliefhebbers, kunnen liefhebbers met andere woorden, kennis maken met het werk van Omri de Sutter. Hij werd winnaar van de Kunstprijs 2024. Dat is een jaarlijks initiatief van de Buggenhoutse Kunstraad. Kunstenaars krijgen dan de kans om hun werk te tonen tijdens een expo en telkens komt er een andere discipline aan bod. Bij de jongste editie was dat voor het eerst digitale kunst. Een jury van experten verkoos toen Omri de Sutter met zijn werk Thermopornia Garnier in Salz winnaar. De Sutter krijgt van de Kunstraad nu de kans om zijn digitale kunst te tonen in de Sint-Niklaaskerk. Die tentoonstelling loopt nog tot zondag 5 juli, elke zaterdag en zondag, dus ook vandaag, tussen 2 en 5 uur. Alle informatie, daarvoor kan je surfen naar www.kunststraat.be. Dus www.kunststraat.be. En dat voor de digitale kunst van Omri de Sutter, daar dus in Buggenhout. Join the
1: summer. De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.

Bart Peters en zijn kornuiten met de Moesuzikus natuurlijk. Deze Radios en Dreaming Wild uit begin de 90s. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het programma Uit op Zondag op deze 14e juni. Bedankt voor het luisteren, maar blijf bij ons, want zometeen is er Yuri Tote. Heel veel plezier met hem en zijn muziek tijdens je middaglunch. Wij zijn er volgende week weer natuurlijk op zondag. Ik laat je nog met zometeen Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Maar eerst deze uit eind jaren 80. Little Louis, hier is hij met de French Kiss. Hey vrienden, maak er nog een hele fijne vaderdag en zondag van natuurlijk, hè.

0: Ook op deze zondag neem ik je weer mee op een muzikale reis tot en met 2 uur. We begonnen alvast goed met die hit van Adventures of Stevie V uit 1990. De originele, want er is nog niet zo lang geleden een remake van gemaakt. Dirty Cash kreeg je hier bij ons. Muziek komt eraan van Dali en Adagi, ook Robin Schulz. En ook Het Goede Doel is er vandaag bij.
1: Join the club, goeiemiddag.
2: Jury tot 10.

Dalian Dagi met Ibiza Circo Loco. Het nummer ontstond eigenlijk op TikTok. Dagi die zong een eenvoudige melodie tijdens het joggen en die video ging viraal met miljoenen views.

iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt. Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poeling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poeling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be. Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

Al meer dan vier decennia behoort Clouseau tot de populairste bands van Vlaanderen. En de band verkocht doorheen de jaren meer dan 3 miljoen albums. Een uitzonderlijke prestatie voor een Nederlandstalige groep. Je kreeg ze nog een keertje hier te horen bij Club FM. Straks nog muziek van Stella Lefty met haar Boston. Maar eerst keren we richting 1997 voor deze fantastische plaat, zeg maar, van The Temperer featuring Maya en Feel It.

0: Wat staat er nu precies in dat vredesakkoord of het vredesvoorstel voor Iran? Wel, in ruil voor de heropening van de Straat van Hormuz zal Amerika de blokkade van de Iraanse havens stoppen. Iran zou bereid zijn om zijn kernprogramma op te geven of alleszins het verrijkt uranium af te geven. Maar hoe dat gebeurt en onder welke voorwaarden, niet duidelijk. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas zei al op de Iraanse staatstelevisie dat het gaat om een interim deal, een raamakkoord dat bepaalt waarover er gepraat zou worden. De vredesdeal zal van op afstand ondertekend worden. Het Pakistanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de elektronische ondertekeningsceremonie gepland staat voor vandaag. De bronnen bij de Amerikaanse overheid bevestigen dat. We zullen dus zien wat er van komt straks. In het basketbal zijn de Antwerp Giants de nieuwe landskampioen. Ze wonnen de beslissende finale wedstrijd tegen Oostende met 89-84 na een bloedstollende verlenging. Het is voor Antwerpen de eerste titel in 26 jaar tijd. Voor Oostende komt er abrupt een eind aan een indrukwekkende reeks van 14 titels op rij. In Nederland is al meer dan 124.000 euro opgehaald na het tragische kampongeluk waarbij 3 schoolkinderen en een begeleider om het leven kwamen. Een ouder van de school start een inzamelingactie. Volgens de initiator is er nu voldoende geld om de getroffen gezinnen financieel te steunen. De 19-jarige bestuurder die hen aanreed zit nog steeds in de cel. De weersverwachting. Wolken en zon wisselen elkaar af bij zo'n 20 graden. De dagen hierna gevoelig warmer met donderdag temperaturen tot 30 graden en meer. In de avond kans op een onweers.
1: Join the club. Club FM.

Psy en Pinky Up. Shaggy, die werd trouwens geboren als Orville Richard Burrell in Jamaica en verhuisde als tiener naar New York. En voordat hij doorbrak als artiest, diende Shaggy 4 jaar in het Amerikaanse leger. Hij was zelfs gestationeerd in Saoedi-Arabië tijdens de Golfoorlog. En Boombastic, dat is het nummer dat je nu te horen krijgt, kreeg een enorme boost toen het werd gebruikt in een populaire reclamespot van het jeansmerk Levi's.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
3: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
1: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
5: Gesloten op dinsdag en woensdag.
6: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: KVJ. Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat. En met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
7: Mama, wat eten aapjes?
8: Ah, die eten bananen, hè?
7: En wat eten paarden?
8: Die grazen in de weiën, schatje.
7: En mijn konijntjes?
8: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happy Rabbits and Friends. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op

Commodore's Night Shift werd uitgebracht in 1985 en is een eerbetoon aan twee overleden soullegendes, Marvin Gaye en Jackie Wilson. En in de tekst worden Marvin Gaye en Jackie Wilson letterlijk genoemd. De Commodores wilden met het nummer een invloed op de soul- en R&B-muziek eren. Het eerste deel van deze middagclub zit er alweer bijna op. Zometeen deel 2. Eruit dit uur onder meer met deze van Sienna Spiro en Material Lover. En ook de Red Hot Chili Peppers komen nog langs.

0: je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 1 uur.

dikke hit scoorden ze mee in 1994. Deze Desiree en D-Rock, oftewel Two Brothers on the Fourth Floor en Dreams. Hey, goedemiddag, welkom in deel 2 van deze middagclub. Met zometeen muziek van Trinacria, ook Topic en D-Calm komen langs. Maar eerst nog The Simple Minds en Getting

Renacrea staat bekend om het omvormen van bekende melodieën tot dansvloerhits. Eerder bracht hij al succesvolle versies uit van nummers als Makeba, I Feel Love en Like a Prayer. En ook deze Paper Aeroplane van Angus en Julia Stone nam hij

0: jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: Kibabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbles, eerst kebab. Dan kibabbels.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.

Ook zij mocht hun ding nog eens doen hier bij ons. Het is de eerste van 1987 gehaald. Deze van Aretha Franklin en George Michael met I Knew You Were Waiting For Me. En dan nu een hip-hop klassieker met een krachtige boodschap. Uitgebracht na zijn overlijden, maar nog altijd heel relevant als toen. Hier is Tupac met Changes op Club.

Het weer, deze namiddag droog met opklaringen bij 19 graden. Morgen bewolking, 21 graden. Maar vanaf woensdag wordt het zonniger met vanaf donderdag tropische temperaturen boven de 30 graden. Join the club.

0: break out if you want to. We just gonna keep going till the lights go out. Click. Join the
1: summer. De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.

Phyllis London met Galaxy. De sfeer zit er dus goed in, dus we blijven zo wat bewegen van de clubs van vandaag naar een popklassieker die meer dan 25 jaar later nog altijd werkt. Hier is 5 met Keep On Moving.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner.

Forget. Het zit er weer helemaal op voor mij voor vandaag. Volgende week zijn we uiteraard opnieuw tussen 12 en 2 voor een nieuwe aflevering van de Middagclub. Ik laat jullie nog zometeen met Too Unlimited en Wanna Get Up. Maar eerst keren we nog richting 1989. Doe samen met The Cure en Lullaby. Tot volgende week. Ciao.

0: je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: KVJ, Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
2: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.

0: Het Vlaams Centrum luidt de alarmbel over ouderenmishandeling. Uit cijfers van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmishandeling blijkt ook dat financieel misbruik, fysieke mishandeling en verwaarlozing vaak voorkomen. De grote meerderheid van de slachtoffers zijn vrouwen, blijkt uit het onderzoek. In 15 jaar tijd is het aantal bloedtransfusies in ons land met 30% gedaald naar ongeveer 30 transfusies per 1000 inwoners. Het Rode Kruis waarschuwt dat de voorraad O-negatieve bloedgroepen desondanks kritiek laag staat. Het Rode Kruis roept op om bloed te blijven geven in donorcentra of bij mobiele inzamelingen. Onderhandelaars uit Qatar zijn in Teheran gearriveerd om samen met Pakistan het vredesakkoord tussen de VN en Iran verder af te ronden. Iran benadrukt dat er nog geen formele beslissing is genomen over de ondertekening. Het spreekt de bewering van Amerikaanse president Trump tegen, die stelde dat het verdrag vandaag getekend kon worden. De Britse premier Keir Starmer meldt dat het Britse leger vanochtend na een 6 uur durende operatie een Russische olietanker heeft onderschept. Het schip voer onder een valse vlag om internationale sancties te omzeilen en wordt naar een Britse haven gesleept. Het is de eerste keer dat het Verenigd Koninkrijk een dergelijke actie uitvoert. In het Amerikaanse Kansas zijn twee verdachten opgepakt voor een diefstal in het oefenkamp van de Engelse nationale ploeg. De daders gingen er gisteren vandoor met voetbalschoenen en ballen met een totale waarde van €15.000. Engeland start het toernooi aanstaande dinsdag tegen Kroatië. Vanmiddag overwegend droog, opklaringen tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt 21 graden en dinsdag stijgt de kans op een lokale bui. Vanaf woensdag keert de rust terug met veel zon, waarna het kwik vanaf donderdag stijgt naar tropische waarden van 30 graden en meer.
1: Join the club.

0: van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design. Kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design. Zandberg 10 in Zeelen.
1: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab. Dan kebabbels.
0: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad. Een erkend atelier met bakken vakkennis. En een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Join the summer.
6: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
7: Join the summer.
6: Nu bij Club FM.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poeling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poeling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In Gent heeft Natuurpunt tijdens een 24-urentelling meer dan 1300 verschillende dieren- en plantensoorten gevonden in het stadscentrum. De resultaten die moeten helpen om een plan op te stellen om de biodiversiteit in de binnenstad van Gent beter te beschermen. Aan het station van Dendermonde is een grote overdekte fietsenparking geopend met plaats voor 1000 fietsen, waaronder ook bakfietsen. Later dit najaar opent aan de achterkant van het station van Dendermonde nog een tweede fietsenparking. In het Meetjesland is de hoeveelheid restafval per inwoner gedaald met 19 kilogram. Dat blijkt uit cijfers van afvalophaler IVM, dat sinds begin dit jaar overal GFT apart ophaalt. Vlaanderen legt tegen het jaar 2030 een maximum van 90 kilo per persoon op. En dat niveau is dus nog niet bereikt. In Ninove worden de komende weken 60 openbare vuilnisbakken weggehaald. De stad Ninove wil zo onder meer sluikstort tegengaan. En eerst komt er een affiche met uitleg op de vuilnisbakken en twee weken later worden ze verwijderd. Deinze organiseert op 23 juni een groot feest voor scholieren na de examens. Het nieuwe initiatief Fin d'examen richt zich op jongeren uit de ruime regio en vervangt het vroegere Leien Beats. In Zottegem is de code Goed Nabuurschap voorgesteld. Een initiatief is dat van Bosgroep Oost-Vlaanderen en Landschapspark Vlaamse Ardennen. De code moet zorgen voor een betere samenwerking tussen landbouwers en boseigenaars.
2: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. studio@clubfm.be.

0: Kibabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels, eerst kebab. Dan Kibabbels.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
0: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
0: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
0: Summit, een wereld van verhalen.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.

0: De zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 4 uur. Yeah. Oh yeah.
2: And it goes a little something like this.

0: jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit, een wereld van verhalen.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: Goedemiddag.

0: Het is een namiddag overwegend droog met opklaringen 19 graden. Morgen wisselend bewolkt 21 graden. Dinsdag mogelijk een bui, maar vanaf woensdag zachter en zonniger. Met vanaf donderdag maxima boven 30 graden. Vrijdag zelfs mogelijk 33 of 34 graden.
1: Join the club. Club.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leden. Berg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
3: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be. The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen 45 euro met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar 25 euro. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

Bij een geweldsincident in Antwerpen zijn vanochtend twee twintigers gewond geraakt. De lokale politie is een onderzoek gestart en spoort de voortvluchtige verdachte actief op. Het zou gaan om verkeersagressie. Het Zwitserse referendum om het bevolkingsaantal via een migratiestop te plafonneren op 10 miljoen inwoners lijkt het niet te halen. Eerste prognoses tonen dat 55% van de kiezers tegen het voorstel van de rechtsconservatieve regeringspartij heeft gestemd. Volgens mensen die in Europa actief zijn, behoedt deze uitslag Zwitserland voor grote diplomatieke breuken met de Europese Unie. Het land is wel niet officieel lid van Europa, maar het kan natuurlijk wel handel doen en dat kan wel gevolgen hebben voor Zwitserland. Nu afwachten hoe de uitslag is. Het land telt op dit moment 9,1 miljoen inwoners. In Frankrijk hebben opnieuw twee vrouwen een klacht ingediend tegen zanger Patrick Bruel wegens seksueel misbruik. Bruel werd eerder al officieel aangeklaagd voor verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. Hoewel hij na verhoor werd vrijgelaten, staat hij onder streng gerechtelijk toezicht. In totaal beschuldigen nu zeker 30 vrouwen hem, waaronder één Belgische. Bruel zelf blijft alle feiten ontkennen. Wordt er nu vandaag getekend met dat vredesverdrag of niet? Wel, volgens Trump wel, volgens bemiddelaar Pakistan ook, maar volgens Iran niet. Blijft onduidelijk of een akkoord tussen de VS en Iran vandaag ondertekend wordt. Hoe dan ook, verschillende media melden wel dat Qatarese onderhandelaars onderweg zijn naar Teheran om de deal toch officieel te maken. Het is nog onduidelijk om wie het precies gaat. Deze namiddag overwegend droog met opklaringen 19 graden. Morgen wisselend bewolkt 21 graden. Dinsdag mogelijk een bui, maar vanaf woensdag zachter en zonniger. Met vanaf donderdag maxima boven 30 graden. Vrijdag zelfs mogelijk 33 of 34 graden. Join the club.

Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.nl.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 6 uur.

0: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469-15-1637 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
1: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen. Van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje. Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
3: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
4: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
5: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
4: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
6: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
7: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties van kennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefie stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefie's garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
8: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 203.

Vanavond nog zonnige periode, maar vannacht toenemende bewolking met kans op lokaal wat motregen. Morgen start grijs, later bereiden opklaringen uit, 21 graden. De dagen daarna schieten de temperaturen de hoogte in met vanaf donderdag tropische waarden boven 30 graden. Join the club.

0: jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je hier alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hentse Steenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07.

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be. KVJ. Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat. En met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ. Via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: Join the club, prettig weekend.
3: The music is just great. I mean, it's everything.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: De zonnigste muziek hoor je hier.
4: Het is 7 uur.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 8 uur.

bezoek vanavond? Zet dan Club Soirée op. Elke avond van 7 tot middernacht kan je op ons rekenen voor de juiste muziek. Rustig, stijlvol en perfect voor de juiste sfeer. Club Soirée. Elke avond van 7 tot middernacht alleen bij Club FM.

0: Als jullie is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 9 uur.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 11 uur.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 12 uur.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 1 uur.

0: Hits, hits van Club FM.
1: De rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.